Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinemateek. Dit is de eerste van een onregelmatige reeks afleveringen met recent verschenen soundtracks. Met vandaag nieuwe soundtracks van Daniel Hart, Colin Stetson en Johan Johansson. De muziek voor de film The Green Knight uit 2021 werd verzorgd door Daniel Hart. Hart haalt voor deze film inspiratie uit middeleeuwse muziek en integreert ook meer hedendaagse avant-garde invloeden door middel van elektronische klankconstructies. Zo creëert hij een soundscape die uniek en nostalgisch is. In deze soundtrack wordt gebruik gemaakt van meerdere strijkinstrumenten, houtblazers, een harp en een draailier en verschillende percussie-instrumenten. En samen met synthesizers en vocaalwerk komt The Green Knight tot leven.

Dat was muziek van Daniel Hart voor The Green Knight. Colin Stetson schreef de score van de horrorcomedy The Menu. The Menu speelt zich af op een afgelegen eiland waar een van de meest exclusieve restaurants ter wereld is gevestigd. Het restaurant trakteert de gasten op een meergangenmenu van de beroemde chefkok Julian Slovik, gespeeld door Ralph Fiennes. Maar terwijl de groep welgestelde eters de ene conceptuele maaltijd naar de andere proeft, wordt het duidelijk dat het menu van chef Slovik meer inhoudt dan op het eerste gezicht lijkt. Met dezelfde perverse vrolijkheid als de chefkok uit de film zet Colin Stetson sierlijke soundscapes met ongebruikelijke instrumenten neer. Glazen worden bespeeld met eetstokjes, pannen worden als percussie gebruikt en hierdoor krijgt elke gang voor de gasten van chef Slovik een unieke stem. Een stem die alsmaar excentrieker en verontrustender wordt.

Dat was muziek van Colin Stetson voor The Menu. Ik krijg toch meteen zin om die film te kijken. We sluiten Cinematheque af met de in 2018 overleden IJslandse componist Jóhann Jóhannsson. Van deze overproductieve componist voor film, televisie en theater is recent een verrassende nieuwe EP genaamd Gold Dust uitgebracht. Deze bevat stukken die ongebruikt bleven voor de vele projecten waar hij aan werkte. Toen Jóhann Jóhannsson in 2018 overleed, liet hij een grote catalogus aan muziek achter die nooit het daglicht had gezien. Veel van de muziek in zijn latere jaren was gebonden aan filmervaring. En dit betekende dat soundtracks, singletracks of meer persoonlijke stukken opzij werden gelegd. De EP Gold Dust wil daar iets aan doen, met 6 gevonden muziekstukken.

Muziek van Johan Johansson. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie die is te vinden op onze website concertzender.nl. En we sluiten af met muziek van Daniel Hart.

Welkom bij Cinematheque. Vandaag in Cinematheque 3 recente soundtracks van Johnny Greenwood. We beginnen met de voor een Academy Award genomineerde soundtrack voor de film The Power of the Dog van Jane Campion. In deze film spelen Benedict Cumberbatch en Jesse Plemons de twee broers Phil en George Burbank. Phil is een dominante rancher wiens leven verandert wanneer zijn broer op een dag thuiskomt met zijn nieuwe vrouw en haar zoon. De band tussen de broers komt onder steeds grotere spanning te staan. In veel opzichten is Greenwood's score de verpersoonlijking van de hoofdpersoon Phil Burbank. De score is agressief en dominant en soms behoorlijk onaangenaam. Maar in de dissonante gaat ook een intellectuele kwaliteit schuil. Greenwood maakt gebruik van elementen uit de conventionele westerse filmmuziek, zoals strijkerssecties, honky-tonk-piano's en cello's gespeeld als banjo's. Daarmee verwijst hij naar klassieke Americana en volksmuziek. Maar Greenwood speelt ze in bijzondere toonaarden en volgens vreemde akkoordenschema's, waardoor ze verkeerd aanvoelen. Zo ontstaat er in de score een spookachtig, angstig gevoel. Maar ook een gevoel van verwachting. De personages gaan gebukt onder angst en hoop. Ten slotte worden ze verpletterd onder jaren van opgekropte druk.

We gaan verder met de soundtrack van de film Spencer van regisseur Pablo Larraín. Hierin speelt Kirsten Stewart de rol van Diana Spencer, beter bekend als Lady Di. De film toont het beklemmende leven dat ze als prinses van Wales leidde. Een leven dat eindigde met het auto-ongeluk in 1997. Dat overigens niet in de film wordt getoond. Johnny Greenwood's soundtrack maakt gebruik van gitaar, piano, snaarinstrumenten en percussie en sluit perfect op haar leven aan. De composities haken in op de controle die anderen over Lady Di willen hebben en de vrijheid waar ze naar hunkert. Het contrast tussen beiden levert een fraaie spanningsboog op en een knetterende ontlading, zeker in combinatie met de dicht op de huid gefilmde beelden. De film loopt ervan over en de soundtrack werkt op de juiste manier op je zenuwen.

Deze aflevering van Cinematheque wordt afgesloten met Johnny Greenwood's titelnummer van de film Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson. Een van Greenwood's meest melodieuze en romantische stukken. Het zoete, semi-autobiografische karakter van Licorice Pizza is voor zowel Paul Thomas Anderson als Johnny Greenwood atypisch. Meestal begeeft Greenwood's muziek zich in een grimmige, donkere wereld. Maar deze korte melodie past heerlijk in een krachtige soundtrack. Met onder meer Nina Simone, The Doors en Chuck Berry. De score voelt aan als een warme zomerdag en past bij de toon die de film vanaf de eerste scène zet. De perfecte manier om deze aflevering van Cinematheque mee te eindigen.

Cinematek werd samengesteld door Robin Poln. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dag luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van Cinematek. De in IJsland geboren Johan Johansson was een met veel prijzen bekroonde componist, muzikant en producent. Hij overleed vrij plotseling in 2018. Zijn grootste bekendheid kreeg hij met zijn filmmuziek. Filmmuziek waarin hij vaak elektronica vermengde met klassieke orkestraties. De soundscores werden vaak gekenmerkt door barokke klankstructuren, minimalistische toonreeksen en op drone gebaseerde elektro-akoestische arrangementen. We beginnen deze aflevering met Mandy. Dat is de tweede film van Panos Cosmatos. In Johansson had Cosmatos een componist gevonden die echt bereid was de meest extreme geluiden te creëren. Ik citeer Cosmatos: Johansson ging veel verder en ik vermoed tot aan de grenzen van zijn verstand om de muziek voor deze film te maken. De soundtrack van Mandy heeft raakvlakken met black metal, dreigende ambient, doom drone en doordringende orkestraties. U hoort nu eerst het liefdesthema uit deze film.

Tijdens het schrijven van de score voor Arrival raakte Johansson geïnspireerd door het concept van taal. Maar dan wel de cirkelvormige visuele taal die de aliens in de film spreken. Hij besloot dat de beste manier om dit concept over te brengen menselijke stemmen waren. Stemmen die zo gemanipuleerd zijn dat ze bijna onherkenbaar zijn. Johansson werd specifiek geïnspireerd door een stuk met de titel Stimmung Modell 11, geschreven door de Duitse componist Karl-Heinz Stockhausen in 1968. Dit stuk maakt gebruik van herhaalde cellen en cirkelvormige loopmotieven in combinatie met tape-loop-experimenten en boventoonzang. Hier is Arrival.

The Theory of Everything van James Marsh vertelt over de relatie tussen de buitengewone Britse natuurkundige Stephen Hawking en zijn eerste vrouw Jane. De film volgt zijn academische opkomst en fysieke ondergang terwijl hij vecht tegen de ziekte van motorische neuronen. Deze soundtrack combineert slim een gevoel van het wonder van het leven met het wonder van de wetenschap. De stijl van de soundtrack doet denken aan een soundtrack van Alexandre Desplat.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. De speellijst plus verdere informatie vindt u op concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en de samenstelling is van Robin Polm.

Dag, dag. Dit is voor de Concertzender het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater, waarin klassieke filmscores. Vanavond een groot werk van de Zwitserse componist Arthur Honegger, die leefde van 1892 tot 1955. Hij schreef zijn muziek voor de film Les Misérables, een historisch drama van Raymond Bernard uit 1934, natuurlijk naar het gelijknamige boek van Victor Hugo. Het is een suite voor orkest, Les Misérables. En in het Frankrijk van de 19e eeuw worden de levens van veel mensen gedurende 20 jaar bijeengebracht door het verhaal van de ex-gevangene Jean Valjean, die achterna gezeten wordt door de obsessieve politie-inspecteur. Luistert u naar Les Misérables van Arthur Honegger.

La mort de Jean Valjean. In dit programma, tussen concertzaal en filmtheater, luisterde u naar de filmmuziek die Arthur Honegger in 1934 voor de 4,5 uur durende film van regisseur Raymond Bernard schreef. De film Les Misérables. Dit werk werd nu gespeeld door het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava, onder leiding van de Zwitserse dirigent Adriano. Dit werk werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenburg.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met voor de 309e keer jazz in de film. En voor de 7e keer besteden we aandacht aan filmmuziek van Ennio Morricone. Slalom duidt op skiën en inderdaad speelt de komische misdaadfilm Slalom zich af in de Italiaanse Alpen. En de film is in 1965 geregisseerd door Luciano Salzi. En het brengt het verhaal van een brave echtgenoot, gespeeld door Vittorio Gassman, die met kerst met zijn vrouw op wintersportvakantie gaat naar Sestriere. Hij moet nodig tot rust komen, want hij leidt aan allerlei fobieën. Zijn broer gaat mee, een rol die wordt gespeeld door Adolfo Celi. En omdat hij in hetzelfde jaar de schurk speelt in Thunderball, kun je al vermoeden dat er ongelukken gaan aankomen. Ennio Morricone componeert gezellige ritmes die de associatie wekken met snelle ritjes in sleden en jingle bells. De buisklokken en elektrische gitaren geven Slalom de allure van een James Bond film, maar dan één om te lachen. Want de brave huisman komt al op de heenreis in de trein de eerste verleidsters tegen. En later worstelt hij met valse dollarbiljetten bijvoorbeeld.

Dat was muziek die Ennio Morricone componeerde voor de film Slalom. Ook Gli Intoccabili uit 1969 is een misdaadfilm, maar dit keer een keiharde. De Engelse exporttitel luidt overigens niet The Untouchables, wat de letterlijke vertaling zou zijn voor Gli Intoccabili. The Untouchables is wel, zoals u wellicht weet, de titel van de beroemde gangsterfilm uit 1987. Maar het is wel louter toeval dat Ennio Morricone ook daarvoor de score componeerde. Deze Gli Intoccabili uit 1969 heet in het buitenland Machine Gun McCain. En dat is niet voor niks. De hoofdrol van Hank McCain wordt gespeeld door John Cassavetes, die een jaar eerder ook al had gespeeld in de Italiaanse productie Bandits in Rome. En hiervan kunt u de score nog beluisteren op de site van de concertzender onder Jazz in de Film, nummer 305. John Cassavetes speelde in deze tijd zoveel mogelijk hoofdrollen in niet-Engelstalige films om geld te verdienen voor de films die hij in Amerika zelf wilde regisseren. Hank McCain gaat na 12 jaar gevangenis mee in een plan van zijn zoon om een casino in Las Vegas te beroven. Hij weet niet dat de zoon ook banden heeft met maffia-clans aan de westkust en de oostkust, dus raken ze ingeklemd tussen familiehoofden Peter Falk en Gabriele Ferzetti. Ennio Morricone benadert de heistfilm als een spaghetti-western, wat gezien de dorre natuur in Nevada best toepasselijk is. U hoort eerst drie thema's uit Gli Intoccabili en daarna ter vergelijking meteen een motief uit de film L'Alibi, die in hetzelfde jaar werd gemaakt, in 1969 dus. Vittorio Gassman en Adolfo Celi, die een jaar eerder samen speelden in Slalom, regisseerden met L'Alibi samen een drama over een reunie van drie vrienden na 15 jaar. Ze speelden die vrienden ook zelf. En de derde is Luciano Lucignani, die bovendien ook mee regisseerde. Ennio Morricone kent iedereen goed en combineerde alle stijlelementen uit zijn score voor Once Upon a Time in the West uit 1968 in een soepel cocktailjasje, een mondharmonica, een vrouwenstem, fluiter, gitaar en klavercimbal. Hij dirigeerde het ensemble zelf. Als gezegd hoort u dus drie thema's uit Gli Intoccabili en een motief uit L'Alibi.

U hoorde een ensemble onder leiding van Ennio Morricone in een uitvoering van drie thema's uit Gli Intoccabili en een motief uit L'Alibi. In 1969 stonden Ennio Morricone en Dario Argento op dezelfde titelrol van een spannende film, namelijk Comandamenti per un gangster. Dario Argento was toen nog scenario-schrijver. En een jaar later maakte hij zijn eerste film, als regisseur dus, die in het buitenland bekend werd onder de titel The Bird with the Crystal Plumage. En vooral dankzij de zeldzame soundtrack-LP van Ennio Morricone werd deze film dus bekend. In 1971 werken Morricone en Argento weer samen, en wel voor Argento's tweede horrorfilm, Il Gatto a Nove Corde. De kat met de negen staarten, zoals de film in Nederland heet. De titel slaat op een farmaceutisch bedrijf waar genetische experimenten worden gedaan. Tegelijk onthult de titel dat er 9 personen te maken hebben met een raadselachtig ongeluk in dat laboratorium. 2 journalisten, gespeeld door de Amerikaanse acteurs Carl Malden en James Franciscus, komen toevallig op het spoor van een doofpotaffaire, waardoor ze zelf het doel worden van de moordenaar. En al deze raadsels worden optimaal in de muziek versterkt. Ennio Morricone componeerde een regelrechte avant-garde score, waarin de luisteraar hoogstens houvast heeft aan de geplukte contrabas die zelf een zoekende hoofdrol speelt. We horen ook de menselijke stem in de muziek, zwoel als een kat of kermend als een kraai. En er wordt experimenteel geblazen op een gestopte trompet over schijnbaar geïmproviseerde gitaartokkels. De muziek maakt de film nog spannender dan die in opzet al is. Op de hoes staat specifiek dat Morricone de score arrangeerde, maar niet wie de muziek heeft gedirigeerd. We luisteren dus naar muziek geschreven voor Il Gatto a Nove Corde.

Ter afsluiting van deze uitzending nog een thema dat door Ennio Morricone, ook weer in 1971, werd gecomponeerd voor de biopic Verusca, Poesia di una donna. Het is een min of meer gefantaseerde biopic over het leven van het Europese supermodel Verusca, gemaakt door modefotograaf Franco Rubartelli. Het thema heeft de titel Poem of a Woman, naar de ondertitel van de film Poesia di una donna. Ennio Morricone dirigeert in deze uitvoering het BBC Studio Orkest.

Deze muziek van Ennio Morricone die komt dus uit de film Verusca, Poesia di una donna. Heeft geluisterd naar een BBC studioorkest gedirigeerd door Morricone zelf. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, jazz in de film en wel gewijd aan muziek van Ennio Morricone. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Dirk Winkel.

U heeft de tune vast herkend. Hier is ons programma tussen concertzaal en filmtheater, gevuld met klassieke filmscores. Vandaag deel 2 in onze kleine serie klassieke scores van Bernard Herrmann. Hij leefde van 1911 tot 1975. Hij is vooral bekend geworden door zijn scores voor de films van Alfred Hitchcock. Aan hun jaarlange samenwerking kwam plotseling een eind toen Hitchcock aan het einde van zijn carrière vond dat het aan muziek van Herrmann lag dat zijn films niet meer zo goed bij het publiek aansloegen. U kunt nu muziek uit 6 scores horen en die worden allemaal uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen. We beginnen met de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much, waarin James Stewart en Doris Day de hoofdrol speelden.

Dat was de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much. We gaan verder met nog zo'n prachtige score van Bernard Herrmann, dit keer voor een film uit 1958 van Hitchcock, Vertigo. Hoofdrollen ook weer voor James Stewart, maar dit keer was de blonde dame Kim Novak.

Dat was Vertigo. Nu muziek uit weer zo'n wereldberoemde Hitchcock-film uit 1959, North by Northwest. Hoofdrollen waren er voor Eve Marie Saint en Cary Grant.

en dan nu muziek voor Hitchcock's snijdend spannende suspensefilm Psycho. Het is een film uit 1960. De hoofdrollen waren er voor Janet Leigh en Anthony Perkins.

Uit de score voor de originele film van Blade Runner, waaruit u zojuist delen hoorde, zullen vage echo's in de soundtrack van de nieuwe Blade Runner film uit 2017 te horen zijn. En hetzelfde gebeurt in het verhaal dat zich ontvouwt op het scherm. Met hun soundtrack kiezen Hans Zimmer en Benjamin Wallfisch voor een subtielere benadering van motieven uit het verleden. In de soundtrack hebben ze ruimte voor meedogenloze digitale stormen en houden ze genoeg ruimte vrij voor de schoonheid van het universum. U hoort daarnaast ook nog Elvis Presley's Can't Help Falling in Love en de eenzame Frank Sinatra klassieker One for My Baby and One More for the Road. Songs die de soundtrack vormen van misschien wel de beste scène in de film. Een scène die ook een directe link legt met de vorige film.

U heeft geluisterd naar Cinemateek. Het programma werd samengesteld door Robin Pon en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en daarbij ook nog meer informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Zoekt u dan in de gids naar Cinemateek.

De Amerikaanse tv-serie Twin Peaks van regisseur David Lynch stopte in 1991, na slechts 2 seizoenen. De serie groeide in de jaren hierna uit tot een cultklassieker. Het enthousiasme was dan ook groot toen Lynch in 2017 een 3e seizoen aankondigde. De soundtrack was als vanouds gevuld met de epische soundscapes van Angelo Badalamenti. Maar in het 3e seizoen werd er meer gedaan op muziekgebied. Regelmatig werden nummers integraal opgevoerd, midden in de afleveringen, door bekende artiesten. Sharon Van Etten, Nine Inch Nails en Au Revoir Simone waren enkele van die artiesten die in de fictieve Bang Bang Bar optraden. En daarnaast zijn er meer muzikale verrassingen in de serie. De Poolse klassieke componist Krzysztof Penderecki bijvoorbeeld. En er zijn de vervreemdende klanken van Dean Hurley die u net hoorde, met wie David Lynch veel heeft samengewerkt. In deze aflevering van Cinematek gaan we u meenemen in de ambivalente wereld van David Lynch's Twin Peaks: The Return.

Dat was tot slot Sharon Van Etten met het nummer Tarifa. Er volgt nu muziek uit één specifieke aflevering van Twin Peaks The Return van David Lynch. Episode 8 is een aflevering die kijkers uitdaagt om de schoonheid ervan te waarderen, zelfs als we het niet helemaal begrijpen. De aflevering kan vergelijkingen aan met de eindsequentie van Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey en Jonathan Glazer's Under the Skin. De aflevering is een soort associatieve tocht die dood en verderf mengt met duistere beelden en bijpassende muziek. U hoort onder andere Krzysztof Penderecki's Threnody for the Victims of Hiroshima, de Nine Inch Nails vanuit de Bang Bang Bar en een stuk van Dean Hurley.

The Scarlet Letter. We lieten u de score horen voor de film. De score die uiteindelijk niet gebruikt werd voor deze film. En deze muziek was van Elmer Bernstein. Hij dirigeerde ook het Studio Orkest. U heeft kunnen luisteren naar het programma Ongehoorde Scores. En het werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk. In een ander kunt u natuurlijk nalezen op onze site www.concertzender.nl. De volgende keer in Ongehoorde Scores de wel voor de Scarlet Letter gebruikte score van John Barry. Tot de volgende keer.

U herkent de tune en u weet dat ik u welkom ga heten bij The Sound of Movies. We zijn toe aan deel 194 van Jazz in de Film en vandaag hebben we het over Piero Piccioni. Adieu e la compagne uit 1960. Wat moet het voor grote actrices toch leuk zijn om prostituees te spelen? En dan helemaal wanneer de dames in het filmverhaal hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. Nou, dan hoef je ook niet in je blootje in beeld. Na het sluiten van hun bordeel door de overheid willen vier nog heel energieke vrouwen een restaurant openen. En dat gebeurt in Adieu e la compagne, een komedie van Antonio Pietrangeli uit 1960. Titelkarakter Adieu wordt gespeeld door Simone Signoret en haar metgezellinnen uit de filmtitel zijn Sandra Milo, Emanuela Riva en Gina Rovere. De Engelse titel is echter niet voor niets Hungry for Love. Het blijkt namelijk dat het voor een oude hoer niet makkelijk is haar verleden achter zich te laten. Er blijven maar oude klanten komen die meer willen dan eten. Componist Piero Piccioni zorgt voor heerlijke restaurantmuziek.

Piero Piccioni tapt voor de misdaadfilm Mafioso uit een totaal ander vaatje. Al zijn jazzwortels zijn duidelijk te onderscheiden in de voortdrijvende spanningsmuziek. Alberto Sordi speelt onder regie van Alberto Lattuada in 1962 een goedmoedige fabrieksarbeider die vanuit Milaan terugkeert naar zijn moederland Sicilië. Tja, en daar blijken nogal wat onvereffende rekeningen op hem te wachten. U hoort twee tracks uit de score, die werd gedirigeerd door Luigi Orbini.

I tre volti betekent letterlijk drie gelaten. De film met deze titel werd in 1965 voor de internationale markt dan ook uitgebracht onder de titel Three Faces of Woman. En de woman, oftewel de vrouw, is prinses Soraya Esfandiari Bakhtari, de tweede echtgenote van de laatste shah van Perzië. Ze acteert en haar gezicht staat groot op het affiche. De film is een drieluik van drie Italiaanse regisseurs, Michelangelo Antonioni, Mauro Bolognini en Franco Indovina. Componist Piero Piccioni kreeg opdracht om de drie episodes aan elkaar te breien. Het huwelijk van prinses Soraya was in 1958 door Shah Mohammad Reza Pahlavi ontbonden omdat het kinderloos was gebleven. Na de ongelukkige scheiding was Soraya naar Parijs vertrokken om een carrière als filmster te beginnen. In 1964 bracht ze haar memoires uit onder de titel Princess Soraya, Autobiography of Her Imperial Highness. In Il Tre Volti speelt Soraya zichzelf en twee andere vergelijkbare karakters. Het eerste deel van de film heet Il Provino. Soraya doet een screentest. Dino De Laurentiis speelt zichzelf als filmproducent. Deel 2 lijkt ook geïnspireerd te zijn door Soraya's echte leven. En in Gli Amanti Famosi vindt haar personage na de scheiding van haar rijke man het mondaine leven terug. En dat dankzij een romanschrijver, gespeeld door Richard Harris. Deel 3 is misschien wel wishful thinking. In Latin Lover krijgt een welgestelde dame in Rome tegen haar wil door het reisbureau een professionele minnaar toegewezen. De echte prinses Soraya overlijdt op 69-jarige leeftijd schatrijk, maar kinderloos in München. En dat heb ik het over 2001. Haar enige erfgenaam, haar alcoholische broer Beyan, sterft een week later, naar eigen zeggen, omdat hij nu niemand meer had om mee te praten. Piero Piccioni kwam vermoedelijk bij I Tre Volti terecht dankzij regisseur Mauro Bolognini, met wie hij in 1960 al had samengewerkt voor Il Bel Antonio. En dat hoorde u in een vorige aflevering al. Piccioni was echter ook geknipt voor deze taak, omdat hij zich kon uitleven in een breed scala aan luxe muziekjes. We zouden het tegenwoordig lounge noemen. Of misschien is salonmuziek voor deze kringen een adequatere omschrijving. U wordt in ieder geval getrakteerd op bossa nova, samba, jazz en blues in lyrische toonzetting. Ondersteuning komt van het romantische koor I Cantori Moderni di Alessandroni met als soliste Edda Dell'Orso. Zij zou 3 jaar later wereldberoemd worden dankzij haar vocalen op Morricone's soundtrack voor Once Upon a Time in the West.

boys, leave no mustache to see me.

It's Always Fair Weather. Compositie uit 1955 van Andre Previn, die ook het MGM Studio Orchestra dirigeerde. Verder hoorde u Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang. Designing Women componeerde Previn in 1957. En die muziek is ook gebruikt als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Luister naar een studioorkest onder leiding van Jerry Goldsmith.

Designing Women uit 1957 van Andre Previn. Muziek die ook gebruikt is als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Het studioorkest stond onder leiding van Jerry Goldsmith. Dan besluiten we deze Sound of Movies nu met een compilatie van verschillende filmthema's. We beginnen met Kiss Me Stupid uit 1964, Perez Prado en his orchestra. Dan Irma La Douce uit 1963, The Moving Target uit 1966, een studioorkest onder leiding van de componist André Previn en tenslotte Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974, uitgevoerd door de London Symphony Orchestra.

Tot slot van The Sound of Movies hoorde u muziek van Andre Previn uit verschillende filmthema's. De laatste was Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974 in een uitvoering door de London Symphony Orchestra. En meer informatie is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. U dacht het al met deze tune waarschijnlijk. Het wordt aflevering 193 in de serie Jazz in de film. En voor de derde keer besteden we aandacht aan Georges Delerue. De Franse componist Georges Delerue, geboren in 1925 en overleden in 1992, schreef de muziek voor meer dan 200 films. En daaronder waren er 11 voor regisseur François Truffaut. Filmmakers werken namelijk graag samen met dezelfde componist, omdat de muziek psychologische diepgang kan aanbrengen in situaties en personages, wat veel moeilijker is door camerawerk of montage. Het was Truffaut's tweede film, na Les Quatre Cents Coups, waarmee in 1959 de Nouvelle Vague was geopenbaard. Truffaut vroeg Delerue de muziek te schrijven die wordt gespeeld door het hoofdpersonage. En dat is de pianist uit de titel. Die noemt zich Charlie en het is een rol van Charles Aznavour. De score is daardoor helemaal verweven met de film. Charles Aznavour voert de muziek van Delerue dan ook zelf uit. Hoewel zijn personage ooit een beroemd concertpianist was, is hij na de dood van zijn vrouw vervallen tot een teruggetrokken honky-tonky-pianist in een bar. Charlie is stiekem verliefd op Lena, de serveerster. En wanneer zij na hun werk samen over de donkere straten lopen, begeleidt Delerue hun voetsporen ritmisch met fluit en gitaar. En in de jazz zit ook de spanning van de film noir. Gangsters achtervolgen Charlie. De film heet niet voor niets Schiet op de pianist, als sardonische variant op het gezegde dat in saloons hing: Don't shoot the piano player. We hebben in de tweede aflevering met muziek van Georges Delerue in september 2003 al delen uit de score voor Tiré le pianiste gedraaid. Nu is de complete muziek beschikbaar, inclusief de liedjes gecomponeerd en gezongen door Bobby Lapointe en Félix Leclerc. U hoort eerst de originele versie van de muziek, uitgevoerd door Georges Delerue et son orchestre. En daarop volgt een nieuwere, meer orchestrale weergave van twee tracks door de London Sinfonietta, dat onder leiding staat van Hugh Wolf. In 1997 is een nieuwe uitvoering van de Cafetaria muziek en de finale van de score van Georges Delerue uitgebracht in de Film Music Series van het label Nonesuch. Zoals gezegd hoort u de London Sinfonietta onder leiding van Hugh Wolf, met als solisten Fred Hirsch piano, Doug Weiss bas en Matt Wilson drums. En dat is een uitvoering van 1996.

U hoorde muziek uit de film Tirée sur le pianiste, 1960. Georges Delerue was zijn filmcarrière eigenlijk nog maar 1 jaar voor Tirée sur le pianiste begonnen. In 1959 had hij de modernistische wals geleverd aan Hiroshima Mon Amour voor Alain Resnais. Dat thema zorgde voor zo'n melancholieke vervreemding dat Delerue meteen opviel als nieuwe componist. Hij kreeg al snel nieuwe opdrachten, al vroegen die opdrachtgevers aanvankelijk vooral om oppervlakkige deuntjes. Het Canadese label Cinemusique heeft onlangs EP'tjes teruggevonden en gedigitaliseerd, heruitgebracht op cd, met thema's die Delerue tussen 1959 en 1960 componeerde voor een serie romantische films over jongeren. Aanvankelijk schreef hij nog samen met een gerenommeerde componist en arrangeur, Alain Goraguer, voor Le Bel Âge van regisseur Pierre Cast. In Nederland en België uitgebracht onder de verleidelijke titel Die Schone Leeftijd bevat het verhaal zwoele nachtclubdansjes op vibrafoon. Omdat het gaat over de pogingen van twee vrienden om 4 meisjes in Saint-Tropez te versieren.

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is Cinematheque. De programmamaker is op vakantie en heeft zich beperkt tot het maken van een avontuurlijke playlist met het thema On the Road. Soundtracks en muziek uit allerhande roadmovies en reisfilms. U hoort muziek uit The Green Book, Nomadland, Mad Max, The Secret Life of Walter Mitty, On the Road, Nebraska en American Honey.

Thank you.

U heeft geluisterd naar Cinemathek. De playlist vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. Dank aan Muziekweb.

de regisseur. Hun scheiding wordt bemoeilijkt door hun strijd om de voogdij over hun jonge zoon. Laura Dern speelt een belangrijke rol als Nicole's advocaat en ze won een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. De soundtrack is gecomponeerd door Randy Newman. Twee nummers in het bijzonder geven de sfeer van de score goed weer. What I Love About Charlie en What I Love About Nicole. Charlie heeft een iets melancholischer randje en Nicole is lichter en in een sprookjestempo voortkabbelend. De nummers benadrukken een lange, bitterzoete montage waarin beide personages om de beurt vertellen wat ze het liefste in hun echtgenoot of de echtgenote zien.

Dat was muziek van Randy Newman voor de film Marriage Story. We gaan verder naar de film Minari, geregisseerd door Lee Isaac Chung. Minari won de Golden Globe voor beste buitenlandse film. Het verhaal draait om een Koreaans immigrantengezin dat een nieuw leven probeert op te bouwen op het platteland van Arkansas. Jacob Yee droomt van een eigen boerderij en zijn vrouw Monica is juist sceptisch over hun nieuwe leven. Hun grootmoeder komt bij hen wonen en brengt zowel conflict als humor in het gezin. De muziek is gecomponeerd door Emile Mosseri. Mosseri is een componist en muzikant van Libanese en Japanse afkomst. Hij is geboren en opgegroeid in Amerika en studeerde af aan het Berklee College of Music in Boston, waar hij zich specialiseerde in compositie en filmmuziek.

Dat was muziek van Emile Mosseri voor de film Minari. Onze derde film is Lady Bird uit 2018, geregisseerd door Greta Gerwig. Lady Bird won de Golden Globe voor beste film, musical of comedy. En dit verhaal draait om de relatie tussen Christine en haar moeder. Saoirse Ronan speelt de hoofdrol en won de Golden Globe voor beste actrice. Laurie Metcalf werd genomineerd voor haar rol als moeder Marion. Christine, ook wel Lady Bird genoemd, heeft een tumultueuze relatie met haar moeder. Ze droomt ervan te ontsnappen aan haar kleine stad en naar een prestigieuze universiteit aan de Oostkust te gaan. Dit ondanks de financiële beperkingen van haar familie. De film verkent haar laatste jaar op de middelbare school, inclusief vriendschappen, eerste liefdes en zelfontdekking. Plus natuurlijk de relatie tussen moeder en dochter. De soundtrack van de film is van John Bryan. In de wereld van de filmmuziek is John Bryan vooral bekend om zijn samenwerking met regisseur Paul Thomas Anderson. Hiervoor maakte hij de soundtracks voor de films zoals Magnolia uit 1999 en Punch Drunk Love uit 2002. Maar vooral zijn werk aan de soundtrack van Eternal Sunshine of the Spotless Mind uit 2004, geregisseerd door Michel Gondry, leverde hem veel lof op.

0: Christine?
1: Ladybird.
0: Is that your given name?
1: Yeah.
0: Why is it in quote?
1: Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
2: Dat was de muziek van John Bryan voor de film Lady Bird. Tot slot gaan we naar de film Call Me By Your Name, geregisseerd door Luca Guadagnino. Dit romantische drama verkent een zomerromance tussen een Italiaanse jongen en een Amerikaan. De rustige zomer wordt verstoord wanneer Oliver, een Amerikaanse student, gespeeld door Armie Hammer, arriveert. Hij zal de zomer bij Elio's familie komen te wonen en te werken als de assistent van Elio's vader. En wat begint als een iets wat ongemakkelijke kennismaking tussen Elio en Oliver, groeit al snel uit tot een intense en gepassioneerde romance. Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk als Elio en Oliver hun gevoelens voor elkaar verkennen. En dit midden in een prachtige Italiaanse omgeving. Call Me By Your Name is gebaseerd op de gelijknamige roman van André Aciman. De film werd geprezen om zijn cinematografie, regie en de indringende prestaties van de cast, met name Timothée Chalamet en Armie Hammer. De film ontving talloze prijzen en nominaties, waaronder een Oscar voor het beste bewerkte scenario en een Independent Spirit Award voor Chalamets doorbraakrol. De soundtrack komt van verschillende artiesten, waaronder Safien Stevens en Ryuichi Sakamoto, waar u zo een aantal stukken van gaat horen. We eindigen het programma met een evergreen van John Hartford uit de film Lady Bird. Zijn nummer The Eve of Parting maakt de cirkel rond. De pijn van het verlaten wordt hierin bezongen. En de besproken films gaan natuurlijk alle vier over deze pijn. Marriage Story over de pijn van het scheiden. Minari over de pijn van het verlaten van het vaderland. Lady Bird gaat alweer over het moeten loslaten van je dochter. En de pijn aan het einde van Call Me By Your Name is misschien wel een van de aangrijpendste verlaatscènes uit de recente filmgeschiedenis.

Visions of getting.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

gaan verder met de volgende films van Lynn Ramsey. De eerste, Ratcatcher. Ratcatcher speelt zich af in Glasgow tijdens de stakingen van de vuilnismannen in de jaren 70. Het volgt de jonge James, die worstelt met de harde realiteit van zijn omgeving en de wens om te ontsnappen aan zijn arme en troosteloze leven. Hij raakt bevriend met een meisje, Margaret Ann, terwijl hij probeert te overleven in een wereld van armoede en sociale ontbering. Met We Need to Talk About Kevin vestigde Ramsey zich als een van de meest opmerkelijke hedendaagse regisseurs. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Lionel Shriver. Eva Catchett-Durian, gespeeld door Tilda Swinton, is een moeder die probeert te begrijpen wat haar zoon Kevin heeft aangezet tot een gruwelijke daad op zijn middelbare school. De moeder van Kevin worstelt met schuldgevoelens, verdriet en de onmogelijkheid om te begrijpen wat er in de geest van haar zoon omgaat. Maar we beginnen met muziek van Ratcatcher en daarna enkele tracks uit We Need to Talk About Kevin.

An orphan's home one day. I stopped for just a little while.

In You Were Never Really Here volgt Joe, een getraumatiseerde oorlogsveteraan en voormalig FBI-agent. Hij werkt als een huurling die vermiste meisjes opspoort. Wanneer hij betrokken raakt bij een zaak die dieper en gevaarlijker is dan hij had verwacht, wordt Joe geconfronteerd met zijn eigen demonen uit het verleden. Ondertussen probeert hij een jong meisje te redden uit de klauwen van een corrupt netwerk van machtige figuren. De score van Johnny Greenwood is doordrenkt met dissonante klanken. Het dient ter ondersteuning van de innerlijke worstelingen van het hoofdpersonage, gespeeld door Joaquin Phoenix.

We besluiten deze uitzending over filmmaker Lynn Ramsey met muziek van Jana Winderen uit de film We Need to Talk About Kevin. En dit was dan weer Cinematheque. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie vindt u op onze website. Met dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur een aflevering van Cinema Tech. En in deze aflevering staat centraal het universum van Fargo. Fargo is geregisseerd en geschreven door Joel en Ethan Coen. En het is een meesterwerk in de wereld van de zwarte comedy en misdaadfilms. De film speelt zich af in het winterse Minnesota en volgt het verhaal van Jerry Lundegaard. Dat is een autoverkoper die wanhopig geld nodig heeft en een plan bedenkt om zijn vrouw te laten ontvoeren, om zo los geld te innen van haar welgestelde vader. De chaos begint wanneer de ontvoering escaleert en de zwangere politiechef Marge Gunderson, gespeeld door Frances McDormand, de zaak begint te onderzoeken. De Coen Brothers staan bekend om een unieke stijl van filmmaken en Fargo is daarop geen uitzondering. Met scherpe dialogen, absurde situaties en donkere humor. Wat Fargo echt onderscheidt is de perfecte balans tussen humor en spanning. De film slaagt erin om zowel grappig als gruwelijk te zijn. Hij werd bovendien geprezen door critici en won verschillende prijzen, waaronder 2 Oscars. De soundtrack van Carter Burwell bestaat uit zorgvuldig gekozen muziek. De kille, winterse sfeer van Minnesota wordt hiermee versterkt. De soundtrack maakt gebruik van minimalistische arrangementen en herhaalde motieven die goed samengaan met de beelden van uitgestrekte sneeuwvlaktes en desolate landschappen.

We gaan voor het tweede blok 100 jaar terug in de tijd. De tijd van de Peaky Blinders. Deze boevenbende heerst en eist langzaam een steeds grotere rol in de Britse maatschappij op. Anna Calvi, een virtuose gitarist, had al eerder gecomponeerd voor de geliefde serie. De soundtrack van seizoen 5 en 6 neemt ons mee in de emotionele ups en downs van het hoofdpersonage van de serie, Tommy Shelby, gespeeld door Cillian Murphy. Indrukwekkend genoeg bespeelt Calvi alle instrumenten op de soundtrack van seizoen 5 zelf. Ook de viool, piano en percussie waar ze minder vertrouwd mee was. Voor de soundtrack zocht ze, in haar woorden, een nieuwe muzikale stem voor Tommy. In een recent interview met BBC Radio 6 zei Calvi dat ze haar zangstem beschouwt als de zachte, mooie verteller van Shelby's leven en haar gitaar als de stem van zijn woede en lelijkheid.

Dat was de muziek voor de serie Peaky Blinders van Anna Calvi. We gaan verder met de fantasierijke score van Robert Ouyang Rusli voor Julio Torres' debuutfilm Problemista. Alejandro is een aspirant speelgoedontwerper uit El Salvador. Hij worstelt met zijn ongebruikelijke ideeën en wil die tot leven brengen in New York City. Maar zijn tijd op zijn werkvisum raakt op en een baan als assistent van een grillige paria uit de kunstwereld is zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven. De film is een surreëel avontuur door de even verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem. Voor wie nog niet bekend is met Robert Ouyang Rusli, hij is een opkomende artiest gevestigd in Brooklyn, New York, die gestaag aan zijn oeuvre werkt als filmcomponist en opnameartiest. Hij werkt onder de naam Ouyang.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op 13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. Hij was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondinne van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjes spelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra.

En dat was Young and Healthy. Filmmuziek van Harry Warren. En dat was uit 42nd Street uit 1933. 42nd Street is de beroemde straat in New York die van oost naar west over de hele breedte van Manhattan loopt. En die kruist Broadway en Times Square en daar zijn alle theaters. We gaan verder met deze filmmuziek van Harry Warren. En eerst een stuk uit Gold Diggers, een film uit 1935. The Words Are In My Heart. En dan nog weer een stukje uit 42nd Street. You're Getting To Be A Habit With Me. Luister nu naar het United Artists Studio Orchestra. En Bibi Daniels zingt en Dick Powell.

0: And break it, your enemy has killed me.
1: You're Getting to Be a Habit with Me, zong Bibi Daniels uit 42nd Street. Verder met muziek van Harry Warren. En we gaan weer terug naar die Gold Diggers waar u net al een stukje van hoorde. Dit keer All Fair in Love and War. Ook uit 1937 dus. Gezongen door Dick Powell, Joan Blondell, Lee Dixon, Rosalind Markey. En wederom begeleid door de United Artists Studio Orchestra.

All's Fair in Love and War. Muziek uit de film Gold Diggers uit 1937. En aan het slot van dit programma, met muziek van Harry Warren, een song uit It's Great Big World. En die komt uit de film The Harvey Girls uit 1945. Die Harvey Girls, dat waren serveersters van de Harvey Restaurant Keten. En die reizen met de trein, de Atchison, Topeka en Santa Fe trein, naar het westen. En daar ontmoeten ze Susan Bradley, en dat is Judy Garland. It's a Great Big World uit The Harvey Girls.

0: It's a Great Big World, zongen ze heel zoet, uit The Harvey Girls. Gezongen door Judy Garland, Virginia O'Brien en Marion Dungas. Er is nog veel meer muziek van Harry Warren. En daarom volgende week weer een programma in deze serie en nog meer muziek van Harry Warren. U luisterde naar The Sound of Movies, een programma dat werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenberg.
1: In vogelvlucht, los van de wereld, op weg naar de verrassende schoonheid van hemelse klanken. Luister naar Pluto om de week op de zaterdag om 10 uur met andere muziek van een andere planeet.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En in de serie Jazz in de Film aandacht vandaag voor Claude Bolling. Toen de Nouvelle Vague de Franse filmwereld op zijn kop zette, werden niet alleen de speelfilms van de Amerikaanse auteurs herontdekt, maar ook de lachfilms uit de tijd van de zwijgende film. Voor kenners is Buster Keaton altijd een origineler filmmaker geweest dan Charlie Chaplin. Buster Keaton was niet alleen de acteur met een zogenaamde deadpan face. Hij onderging namelijk alle ellende zonder enige emotie in zijn gelaatsuitdrukking. Maar was ook een eigenzinnige regisseur die geweldige trucs uitdacht. Zijn films werden begin jaren 60 gerestaureerd en opnieuw in Frankrijk uitgebracht of uitgezonden. Toen dit soort zwijgende films in de jaren 20 in première ging, werden ze in elke bioscoop apart begeleid door een pianist, een orgel of een theaterorkestje. Die speelden dan medleys van populaire klassieke stukken of dansnummers. Het was dus nooit een echte stomme film. Maar toen in 1968 Keaton's belangrijkste film in Parijs ging draaien, vormde dit dé gelegenheid om er een vaste, origineel gecomponeerde score aan te verbinden. Die film heet The Navigator en stamt uit 1924. Componist Claude Bolling werd uitgenodigd een uur muziek te schrijven voor een film waarvan de maker niet meer beschikbaar was om te overleggen over de score. Keaton was namelijk overleden in 1966 op zijn 70ste. Buster Keaton's weduwe, Eleanor, leefde nog wel. Zij gaf haar goedkeuring. The Navigator is de naam van een schip. Twee kleine landjes willen het schip hebben. Buster Keaton speelt een rijke erfgenaam die de dochter van een reder uitnodigt voor een cruise. Hij wil haar een huwelijksaanzoek doen. Wanneer hij wordt afgewezen, komt hij in verwarring op de verkeerde boot terecht, namelijk de Navigator. Wanneer daar toevallig ook zijn beoogde bruid belandt, rollen ze van het ene avontuur in het andere in een geschil tussen twee hebberige landen. Claude Bolling componeerde muziek van begin tot einde. Hij liet zich inspireren door de jazz van Duke Ellington uit de jaren 20. Een ensemble van 20 muzikanten voert de score uit. Een bijzondere rol heeft de banjo in het themaatje van de man, wanneer hij toch nog een keer vraagt of ze met hem wil trouwen. Ook de marimba valt op, die onderstreept het gedoe met een houten lichtstoel op dek en komt later met de koperblazers terug wanneer kannibalen het schip aanvallen. De muziek van The Navigator nu, met Claude Bolling zelf als dirigent.

Met een studio-ensemble begonnen we deze aflevering van The Sound of Movies met twee thema's uit de film L'Amérique insolite, muziek van Michel Legrand. Dat is overigens ook de muziek die we nu gaan beluisteren, namelijk drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961 met zang van Angela, tekst van Jean-Luc Godard. En wederom hoort u een studio-ensemble.

Een studio-ensemble was dit met drie thema's uit de film Une femme est une femme uit 1961. Filmmuziek van Michel Legrand. We gaan luisteren naar het thema uit de film Les Amoureux de France uit 1963. Daarna vier thema's uit de film Cléo de 5 à 7 en die is uit 1961. De zang is van Corinne Marchand, de teksten van Agnès Varda. En nu hoort het Michel Legrand et son orchestre.

U hoorde zang van Corinne Marchand, de teksten waren van Agnès Varda en u hoorde het Michel Legrand et son orchestre in een uitvoering van Cléo de 5AZ uit 1961 en daarvoor uit het thema uit de film Les Amoureux de France uit 1963. En dan gaan we verder, nog steeds uiteraard met filmmuziek van Michel Legrand met drie thema's uit de film Lola uit 1960. De zang is van Jacqueline Danot en de tekst is van Agnès Varda en wederom hoort u een studioensemble.

Dit studioensemble begeleidde Jacqueline Danot met de teksten van Agnes Varda, afkomstig uit de film Lola uit 1960. Dan gaan we luisteren naar twee thema's uit The Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. Te beginnen met thema One Day en daarbij hoort u Bud Schenk, alt sax en fluit, Ernie Watts, tenor sax, Michel Legrand piano en klavercimbal, Howard Roberts, gitaar, Ray Brown, bass, Shelley Mann, drums, Gary Barone, Bud Brisbois en Conte Candoli, trompet, Billy Byers, trombone, Artie Kane, orgel en dat alles gearrangeerd en gedirigeerd door Michel Legrand. En daarna hoort u de song One Day uit de Plastic Dome of Norma Jean, uit 1965 dus, zoals ik net al zei, met zang van Jack Jones. De teksten van Alan en Merlin Bergman. En ook hier weer is er sprake van het arrangement en de directie door Michel Legrand.

Achtereenvolgens heeft u geluisterd naar twee thema's uit de Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. En daarna de song One Day uit diezelfde film. De laatste was met zang van Jack Jones. De teksten zijn van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement en de directie was van Michel Legrand. We gaan verder met filmmuziek van Michel Legrand. Nu vier thema's uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970. Om te beginnen hoort u de song Sweet Gingerbread Man met zang van Jack Jones. Tekst is van Ellen en Merlin Bergman. En daarna de song Sweet Gingerbread Man met de zang van The My Curb Congregation. En hier hoort u een studioorkest onder leiding van Michel Legrand. Dan hoort u de song Nobody Knows uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart ook met zang van Billy Medley. Tekst ook weer, zoals het vorige ook, van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement is van Don Costa. Dat is een arrangement overigens uit 1970. En als laatste hebben we dan nog het thema Sweet Gingerbread Man uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart. En dan hoort u het Enoch Light and the Light Brigade.